goed ziet. Zo spijt toen ik dit ben meer. Wees op je wit, wit waak van nacht die adeer. Die niet hangt zich fijn, ze wist zo weer echt iets brug. Oké, we nee, hoe is zo wees wie het is. Wees wie het is, ik hoop dat je weet wat het heist. Ze wil dus wel mijn zijde, krima en piri toch blijven te heim. Slaaf van nog wat hoe zo keis. Het werd de dak, werd de kraal. En gedoet met het leid, broeg je verspijs, op je mijn schoud.